Jou hou. Zeg laat nerven flauwen rijden. Jou hou. Zeg laat nerven flauwen rijden. Je brand op een boot. Je brand op het touwen. Nu kan we terug je schermt om en dit dat deed je inget bij ook voor jouw hals. Jouw hals. Zeg laat neer voor vloeden rein. Jouw hals. Zeg laat neer van vloeren regenen.